As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

uiterlijk dom. Blom, blommetje roei, jij het gezeik is mooi. Verblind zo ze mocht, waar een warm hart klopt. Maar denk op

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Duidelijk, dit was wonderlijk, woest onvermijdelijk.

besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Fiat en Flam Van West, natuurlijk Bernice West, de broer, maar hij staat op zijn eigen Van West. Die man kan. Maar hij van de Sans heeft vrijdag. Het zus koppen ze af hier op die lekker luisterstatie Grootbeck Breakfast. Morgen, morgen, morgen. Ik kwam allemaal uit de lekker ochtend zo ver. Het is vrijdag in die maai, is vrijdag een pofvader. Zoals Lisa altijd zei, want zij is een beetje nader een pofvader. Op pad dan naartoe is wat zij altijd is in studio. Ze zei, kan het technically, kan ze het nou maar zien. Nou, ons werk dier en dan goeie muziek toe. En ik heb twee splinternieuwe treffers om vir julle te bring vandag. En ek is redelijk opgewonde oor al twee van hulle. Want die een naam het ek baie lang klas gelees in my lewe. En dit excite my. Right? So prop, die job moet loop, is een van hulle. En dan Leon Schuster, saam met DJ Spike, met miljoene handen vir Rassie. En ek sien Rassie het hier in ons area gestrand bykie. Van keierplek tot keierplek getravel, tot binnen in dispatch. Hoe cool is dat? Imagine jy gaan nou uit bykie vir een verversing of vat mama vir een burger of een steak en iweskielik loop Dr. Rassie Erasmus in. En dan ek, goed man, ek is baie chuffed. Well done aan die mannen wat het gereel het en baie dankie aan Rassie Erasmus. Het is lekker om jou roots te kry man, ek sien Dani Gerber ook saam met die man, wow. Baie jaloers, ek was hier by een van die plekke gewees nie, want what a ledge man, what a ledge. So ons is so paar secondes weg van ons nieuws hoofdtrekke af en dan krap ons weer in ons weer. Dan werk ons om deur en na julle verjaarsdag toe en al die dinge, so stuur dit vir ons deur, want ek bykie vir julle kan kyk wie verjaar en wat ons daaroor gaan doen. 082-333-667 is die nommer wat jy gebruik om te WhatsApp, normaal data tariewe geld aan, lees jy nou free, wifi werk altyd man. So ja, dit is altyd ons die weerste ding, as iemand by jou kom keier, is dit ongeskik, as iemand vir jou vraag, sorry, wat is jou wifi password? Ek denk, is okay. Ek denk, by nijdag toe hoor ek iemand Mona oor, kry jy jou wifi? Maar jy het wifi by jou huis, so jy kan seker maar jou pel dit gee, I don't know. Maar ja, dit is tyd vir die ding, en dan werk ons deur en na jou weer, toe so bly ingeskakel.
1: Luister FM, nuus hooftrekker.
0: En jou nieuws hoofdraak, jy wat lijn reg het en na jou nieuws om 7. Suid-Afrika verwelkom die ooreenkomst tussen die VSA en Iran. Maar Gentile sê die staatsveiligheidagentskap keer senior politiebestuurders en Suid-Afrika verskaf busse om ongedokumenteerde Malawiese migrante terug te stuur huis toe. Dit is jou nieuws hoofdraak, dit lijn reg het tot by jou nieuws om 7.
1: Luister FM, weer.
0: Ons krabbie hier rond in die minimums en maximums. Volle bulletin is om 7. Geen waarschuwings uit vir vandag of morgen of die rest van die naweek nie. So ons is ok. Net een bykie klein bykie koue toestanden wat verwacht word. But hey, it's our winter. Plettenberg Baai is by 13, 18. Mkana Gramstad 11, 16. Mtata is by 8 en 16 graden. Kumani Queenstown 5, 14. Robert Sebukwe. Graafrui net 6, 15. Kuba Kranok is by 6, 16. Port St. John's minimum 15. Maximum 20 graden Celsius. Bish you, bless you. 10, 16. Kukompo, West London is op 15 en 19 graden. Jeffreys Bay, 13, 21. Uit Den Haag Dispatch, 11, 19. En dan Port Elizabeth op 14 en 18 graden Celsius. So it like for my, jy kyk for my, it's gonna be a pretty day today.
2: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
3: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
2: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
3: We learn, we laugh, and we try new things every day.
2: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
3: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
2: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
4: Ons werk hier met God.
5: Stop hem.
0: Vrouw de Jong, groot om ons af te skopen. 32 minuten net na die tijd van 6. Ons gaan hem nou beginnen opdelgen, want dit is morning.
6: Nou wil ik jou. Jij wil het ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

gezag is dat wat je bakken doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij, jij mij verleid.

Dat is Owen Zuzak, modern van de Marma, man. Wat een lekker song, Owen Zuzak. Je kan het in het label niet. Je kan het niet zeggen, ik is een probleem. Het is maar wie ik is. Nee, het werkt niet zo. Ik heb ook heel van als mensen zeggen, ik is een probleem. En mensen moeten mij niet aanvaarden als ik is. Nee, stop het. Just stop it, man. Kom nou. Owen Zuzak, modern van de Marma. Dion Groot en Lijfie, hoe Lijfie. Je bent die greatste musicvideo's. Dus je hebt nog gekeken. Je gaat kijken naar die muziek. Video. Dit is super cool, man. Super cool. Dankie vir al die boodskapies vanmorgen. Goeiemorgen aan allemaal. Ek sien van die verjaarsdag boodskapies kom al deur. Dis amper tyd vir ons om deur daai te werk. Maar kom ons krabbie eers bietjie rond op die verjaarsdag van mense wat al naam gemaak het. Nou, jy sien 'n paar wat deurtrek vanmorgen. Ons het Dirk Nowitzki. Hy is 'n basketbalspeler en 'n verskriklike lang man, maar hy het baie goed gedoen in sy loopbaan. Bob-sanger Caitlin J, nou nie groot number one hits gehad in haar leven nie, maar baie goed gedoen. Kathleen Turner, nou sy het een groot naam gehad, Who Framed Roger Rabbit, Californication, Serial Mom, sy het natuurlijk ook gespeeld in Friends as Chandler se pa, geloof het of groot het nie. Fanny Lacey op het is Paul Dano, sy ken van Little Miss Sunshine, 12 Years a Slave, P.T. Anderson, in Escape at Dannemora. Sien my baie meer, so baie nie, ek denk baie van die ouwens beweeg meer na die series toe, as enig iets anders. I don't know. Series is goed van door. Dat is meneer Macklemore omself, 43 jaar oud, ook een ou wat baie deur, baie dinge gekom het in sy lewe, maar op die einde van die dag sy blink aan boe uitgedruk het, groot treffers gehad, Thrift Shop, wat nummer 1 geraak het op US Billboard in 2013, en na dit het hy die beste nieuwe kunstenaar, beste kletsrymer album gewen, beste rap song, en ook rap performance in die 2014 Grammy Awards en 2012 met sy album The Heist. Nogal een groot fan van hierdie ou, net van sy menswees en alles wat hy doen. Dan ou, ek weet nie wie wen die haare nie. Hierdie ou of Donald Trump, Boris Johnson. Boris Johnson was natuurlijk die conservatieve partijse leier in Brittannië en een UK prime minister geweest tot en met 2022. En nou waar hy die oppositie maak vir baie van die dinge. En dan een van die rijkste ouwens in die wereld, meneer KSI. En nou op sy YouTube het hy basis oorgevat vir baie lang tyd. Hy het oor die 24 miljoen subscribers. Hierdie ou maak verskrikkelijk baie geld. Hy maak verskrikkelijk baie geld met YouTube. En is baie van wat die jongelinge opkyk en sê, ek wil so wees. Want hierdie ou is al 20 jaar op YouTube omtrend. So hy het al baie goed vir homself gedoen. Natuurlijk ook in besigheid saam met Logan Paul met hulle verversings. Goeie naam vir homself gemaakt, goeie geld vir homself gemaakt, so wie kan beklei, as dit eerlijk is, vat jou geld, vat jou paai en waai, ou buddy, ou pial. So ja, dit is wat het is, daar is omtrent jou verjaarsdag, nou wacht ek vir jylle sin, as jylle mysterie, gaan ek het hier heen nie, as ek het hier gaan heen nie, gaan ek het hier kan lees nie, so, stier het dier.

Dus onze vrijdag gaan begin, man. Hier ben ik langs de stasie. Daar is een jam. Ik love it. Hier gaan een goeie vrijdag wees, man. Stuur die aan die boodskapies en al die lekker dingetjes. Hier ben ik langs de stasie. Sabine, dan ben je benauw nie. Het valt ons recht hier na ons nies toe. So blij en geskakeld.

0: genaamd en neem me garlie. Vanavond kom kruip ik je lief. Wees samen met mij een polsief.
1: Stop hem.
2: Vierde donderdag van iedereen dan die tijd van Sjebe Baart. U zei impulsief. Jullie op zei, wat kan een man dan doen? Wel, een man kan vrijdag klaarmaken en zijn naweek beginnen als jullie zo gelukkig is om dit te doen. Wel, in die wereld rondom ons is er klomp dingen wat gebeuren, maar die hijjack is om die draai. So je hebt je laatste kans om een hijjack steer te stieren. Twee Afrikaans, één Engels. En dan speel ons om voor jou. Ik mag het ook een beetje opjammen. Met één bij die één en één bij die andere ene en al die lekker dingen. Maar ons kan ons natuurlijk ook een beetje veel treffers geven in die triple L. So ek besluit nou nog hoe, waar en wat gaan ons die ding doen, right? En ek is die type ou ook, as ek 'n persent het vir jou, gaan ek om jou hou vir 2 weke nie. Ek gaan dit sommer net vir julle bring. So, dames en here, kom ons begin om sommer lekker. Nou, die een ding wat ek vir julle moet sê, is een van my favorite mense in die hele wereld, is natuurlik Prop. Nou, dat sê die job moet loop, is een van sy splinter nuwe treffers, geskryf deur Prop homself en vervaardig deur Marie Libbe. Nou, sy vrolike, humoristiese en vol energie geïnspireer deur die sending Die Job Moet Loop. Nou is vir hard werk, volharding en aanhou beweeg. Nou, Prop is 'n kenmerkende rasper baraton stem en skerp lirieke, maar dit is sterk vir radio. Nou, vorige treffers natuurlik is Kwaaikie, Two Town is top, Sera sê ja, Hasie op en Ware Liefde. Met meer as 70,000 maandelike Spotify luisteraars is dit absoluut amazing om dit vir julle te bring. En dit is Die Job Moet Loop. So wie sê ek om te beklei, ons bring vir julle die splinter nuwe treffer deur Prop hom sê. Ek sê vir hom, ek het hom al gesê op Facebook ook. Ek weet nie hoekom nie, ek dink net ek en die dude sal dik chommies wees as ons wees. Maar die job moet loop, ou bal.
0: Die job moet loop. Die koel is deur die kerk, ons gaan maar harder moet werk. Die kalf is in die put, ons gaan maar hank.

Van een Lars, ik was in Lars school door een groot gegaan met mijn Wingerboys, man. Hulle sê, we like to party. Ek moest het niet doen, man. Come on. Sturgeon het gesê, baby, one day. Oh, ons breek hier heel vandaag hier op Luister FM, die lekker luisterstasie, maar het is tijd voor ons een beetje te kijken wat gaan alles aan op die ding, want hulle sê, is verjaarsdag boodskappies. So kom ons kijken, ek sien baie van die mensen vraag vir Scooter. Ek sal kijken wat ik voor jou kan doen. Maar aan my pa, Stefanus van Loggenberg, vandaag vier ons nie net nog een jaar van Pa's leven nie, maar ook die ongelooflike mens wat Pa is. Dankie vir al Pa's liefde, wysheid, ondersteuning en die voorbeeld wat Pa elke dag stel. Pa's kracht en omgee beteken meer vir ons as wat woorde ooit kan beskryf. Mag hierdie nuwe lewensjaar gevul wees met goeie gesondheid, geluk, vrede en baie mooie herinneringe. Mag al die liefde wat Pa deur die jare gegee het, vandag en altyd na Pa terugkeer. Oh wow. Lief Pa dieper as die see en groter as die hemel blauw. Kom van sonneke af. So ja, dit is super, super cool, man. Nou, ek sien Algoa Steel is aan de house. Linda verjaar vandag en allemaal bij Algoa Steel waar al net graag geluk wens. Mag het een fantastische dag wees en ons waardeer je toewijding en harde werk en liefde groete Algoa Steel familie. Ah, oh, Nunes, ek loved it. Oh, amazing. So ja, dat loop lekker hier op die lekker luisterstasie. Ek sien net hoe de verandering mensen wie sing die song Sturgeon, Baby One Day. Was die liekie wat deurgekom het daar, dit is natuurlijk kunstmatige intelligentie en dan kan het ons lekker deur maak. So ja, ek het jou, Morris. Ek het jou. Oh, hulle sê, Morris, speel ons 'n liedjie. My eerste seun Kyle is vandag 7 jaar oorlede. Mooi dagje van Dianka. Dianka, ons voel vir jou die 100% en dat hou altyd, hy leef voort, maak jy saak wat nie, en boodskap is soos daai. Laat ons dit lekker doen, nee? Ah, sy, man. Ek sien mense stuur nog songs deur, ek sal kyk wat ons vir ons kan doen. Hier op die lekker luisterstasie. Dis wat ons probeer doen om allemaal happy te hou, maar meeste van julle stuur vir my Engels. Julle maak het vir my baie moeilik om al hierdie dinge te doen. So ja, gooi bietjie die Afrikaans, man.

say. Leon Schuster and I say for Orns, will you na Honda Ferrassi? Oh, lacquer, lacquer, lacquer. Team and eating eight on a diet for all. Can you be lacquer, Leicester, Starsy, Domus, and Yerra, this lacquer, I'm Sam and Yerra to Kair, man. So, obviously, the face, oh, my dear, Friday to begin, and natuurlijk, the program, klaar to mark, Sam, meet Yerra. Bye, thank you for all the boodskappies, and all die lacquer dingen wat Yerra doen. But yeah, I see the immense vraag for Lifey, bye van Yerra. It's like Lifey dag. But yeah, Lifey is klaar gespeeld for ochtend en al vroeg, maar ik zal zeker maken, ik kan probeer om baie van die deur te stuur. Verjaarsdag boodskampies is ongelukkig al klaar, of enige boodskampie tyd, jylle kan het later weer deur stuur, en dan sal ons dit vir jylle doen in JK's program. Verder, dames en heren, maak ons het lekker. Ek wil later bykie vertel van twee beste vriende van school daar af, wat later aan baie groot nies gekry het, en het is skokkend om eerlijk vir jou te sê, is crazy, man. Maar ja, gaan jy later bykie daarover vertel, maar is nog goeie muziek wat ons gaan deurtrek, en dan so paar skinderstories so bly ingeskakel. Ons probeer altyd, verstaan jy? Ons probeer.

Biggest Bot Man heeft praat van Klein Key. Net voor het Marissa laat het goed gaan. Brennan Piper zegt op die wereldekpel afklim. Soms voel het zo. Die wereld zo niet biggies te vannacht. Technologie en allerlei type dingen. Maak het baie vannacher. Mag jullie dit beloven op die einde van die dag? Kan jullie zeker maken dat alles is in jullie pace, man? Moet jullie die wereld jou affecteren? Maar ook je zeker maken dat je zo lief dat je op die wereldse pace verleef. Doe je eigen ding, man. Jullie is fine, fine, fine. So ja, het is op vannacht die vrijdag die 19e juni. Nee, kan het niet te bad wees nie. En uit de nacht is Patch Aria. Maximum van 19 graden Port Elizabeth. Op 18 graden. Klein beetje reën wat hulle verwag so die loop van die dag. Maar meer in vanmiddagse kant. Verkeer loop vir ons prachtig. Niks groot deur gekry nie. So ek kan daarom smile and wave all the way to the bank, man. Verder sien ek nog boodskapies deurkom vir verjaarsdag en al die. Ons doen dit net, net voor 7, net voor 8. So jylle moet wacht vir JK. As jylle deur gestuur het, dan kan jy net weer in JK se tyd deurstuur asseblief. Ons kan van hulle pin, maar daar kom so baie boodskapies deur, dan baie keer gaan dit net heeltemal buitensporig verby ons beheer met meeste van die dinge. Dit kan ek vir jou beloof. So, verder gaan ons nog kyk na goeie musiek. Ons is so 3 minute weg, dan is dit tyd vir die dinge wat hulle sê is jou nuus hoof tracker.

Dus Off to Never Never Land. Dit is natuurlijk niemand anders dan us. Metallica. Ja, goeie tijd, man. Zo trek eens om lekker dier into the sand, man. Ik zie die mensen say billen en die bokken, die billen. 25-21 voor hulle. Goeie tijd. En die bokken 41-25 voor die bokken. Ek is nogal baie nabij saam met jou op die score, hoor. Ek het die billen 30-24. En aan die bokken het ek 45-18. Like daarom. So kom ons kyk maar hoe dit gaan gebeur. Hier by lekker luisterstasie gaan ek vir julle groet en vir julle lekker musiek los. Want hoekom dan nou nie? Nee, hoekom dan nou nie? So ek wil vir julle baie dankie sê dat julle saam met my gekeier het vandag op die prachtige lekker dag hier by die Vrydag. Soet wees as jy stout is, vat foto's, stuur dit vir Jayco. En dan vat ons om lekker deur om seker te maak julle is waar julle moet wees hier ingeskakel by die Luister FM. So dames en heren, ek gaan vir julle wel een ding sê, en dit is een baie belangrike ene, want op soek na koester in die school vir jou kleiding, Tolfijnkie Brie Primaire en Sammerstrand is al 50 jaar op pilaar in ons gemeenskap. Ons bevorder christelike waardes met onderrig in beide Afrikaans en Engels. Ons klasse verwelkom kinders van 12 maande tot graad R. Ons bied toegewijde nasorg aan met vakantiesorg ingesluit. Ontdek ons prachtige school en kom keier saam op ons opendag, saterdag die 20ste juni, van 9:00 tot 11:00 die ochend. Tolfijnkie Brie Primaire wil jou familie saam met ons groei van is op Facebook, op besoek ons webteiste vir meer inlichting. Klaar met my en christelike waardes is belangrik, en dit is belangrik as het by die punt kom. Cheers vir eers, ek vang hierdie sondag op Vadersdag, hier op geloofse werkwoord 16 die ochend. So kom ons maak het lekker, kom ons maak het mooi. Cheers vir eers.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Het is hartelijk een goeie morgen, want is vrijdag die 19e juni van die jaar 2026. Welkom bij jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wereldwijd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, solo gevlieg vanoggend op die Grootberg Breakfast. Vang hulle weer maandag, selle tyd, selle plek 6 tot 9. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques-Kilian Branch. JKB, Jacques-Kilian, tot 12 uur. Goeiemorgen. Die eerste hier lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos sê die woord van die Here. By 9:30 wat maak nuus ook jou boodskap in 20 voor 10. Local is lekker. Dis in die beste musiek op Luister FM. Kom ons sang groot, ons aan huis die good morning, goeiemorgen. Pet Shop Boys, go west.

Die klanke van Jacobus en hy gee vir ons Milan het voor het prop met harte dief en Josh Miranda met Till the Neon's Gone. Dis 16 minute oor 12, dis vrijdag die 19e juni. Goeiemiddag vriende en baie baie welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte gaan ek jou vrijdag vir jou afskop met die beste muziek in die kontry. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie baie dankie sê vir weer eens in Puik program. Ek kan vir Jacques weeksdag kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch net hier op jou lekker luister stasie. Nou vrienden, dit is vrijdag in die kontry, ons wacht nou al die heel week vir vrijdag en gelukkig vir ons was al daarom een vakantiedag so tussendeur, so die week het heel wat vinniger gegaan as wat hy gewoonlik doen. En ek weet so met die mense gaan lekker keier die naweek en ek het heel wat mense wat my gevraad het hier ons soek een lekker vis, gebakte vis recept. Nou ek het hier die heerlijke, in Kombuiskas Canaris natuurlijk vandag een heerlijke vis in bier beslag, wat ek vandag met julle wil deel, een makkelijke en heerlijke recept vir lichte bros vis, wat nou natuurlijk gebraai word en is baie baie lekker julle vir diegene wat nou lief is vir lekker vis en skyfies. Hierdie oukie is net vir julle. En dan ek is verskrikkelijk lief vir een plaatkoekie, nou ek het nou vandag een roomielie plaatkoekie wat ek met julle wil deel. Hy kry natuurlijk blik roomielies in, of soos die Engelsman om nou sal noem, ek sal nou by dit uitkom, maar roomielies is wat ek sweetcorn natuurlijk, sweetcorn is wat die Engelsman om sal noem, so een plaatkoekie wat nou een bykie roomielies in het, en dan kry nou so bykie paprika, ek is ons baie lief vir paprika, ek sê ons altyd dat in jou kombuis is paprika of gerookte paprika, een van die spisserye, wat jy net altyd moet by jou moet hee, as hy ook kos maak, en dit is nou een van die specifieke spisserye wat hier in kom natuurlijk, so bykie meel, natuurlijk eiers, enzovoorts, en dan maak jy nou die plaatkoekies, een heerlijke, heerlijke recept vir diegene wat nou lief is vir roomiries, en plaatkoekies, die twee saam, gaan nou lekker saam, en as hy om nou soms vir een bijgereg, of miskien saam met een slaaikie geniet, is de lichte ete, en hy bly maar wenner. Hy is op my Facebookblad, vriende, Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Jy is welkom, stuur my boodskap 082-333-367. Kom, ons gaan terug naar muziek toe, vrienden. Die speelhuis is natuurlijk oop, dis vrijdag. Ek maak vir jou vandag muziek, stuur van jou versoek in 082-333-367.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Astropaint Quebec al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmielies en nog vele meer. By Astropaint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropaint Quebec, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Sien jou daar.
2: Astro Paint.

Wat? Je blijft nog bij je ma? Ik heb vergeten om te zeggen, ik heb een boyfriend. Jij is een loser. Bel me Uber en echt, wat van je gebruik je voeten?

0: Luister FM.
1: Als ik heel dag teer batterij in mijn bakje in die stad moet blij, wil ik die grondpad slaan. Als die stad mij in wil sluk, is het tijd om mij recht te ruk. Dan maak een man moest een plan. Ja, man, maak een plan. Heet je ook nog genoeg gehad? Van die 8 tot 5, mijn maat. Wil jij ook grondpad slaan?

verbrand. Zou ik dat zijn? En jij vraagt mij waar ons morgen zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mis erin in die ogen, kleef jij aan mij.

maar staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

0: Die klanke van Quentin Lawrence en die Weskus Duchess met Roeper. Net voor dit, het was het Danny Smoke met Belove en Teens Jordaan met sy naam op zero sensatie remix. Tijd so 18 minuten voor 2, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het hier op die naweek afskop, ek is Etienne Karlitsik of jou geselskap. Tot net so voor 3 vanmiddag ons gesels, bykie sal jy op jou eie gaan uiteet. In een spoggerige restaurant in die aand miskien, is jy okay met dit, of voel jy ook ongemakkelijk om alleen in een restaurant, is het bietjie skaam, weet, baie mense is nou maar skaam om alleen in een restaurant te gaan sit, maar baie mense kry hulle vriende by mekaar, en hulle kuier lekker in een restaurant, en dan kry nou die wat deel, ek het nog baie gesien waar mense op hulle eie sit, en dan sit hulle heel tyd op die selfoon, en seker nou maar op sosiale media, of om die aandag op hulle te sit nie, want ek kan nou nie dink hoe vreemd wat die ou nou voel, as jy nou by die tafel op jou eie sit, en jy sit net so reguit voor jou en kyk, en jy wacht nou maar net vir die kos om te kom, so wat jy kan eet en aangaan. Maar nou ja, so gaan het, man, ek wil vandag by jou weet, is jy een van die mense wat glad die skaam is om alleen in een restaurant te gaan sit, en heerlijke ete te geniet nie. Ek het een boodskap hier so. Marina, kom ons hoor gauw wat sy sê.
1: Goeiemiddag, Etienne. Ja, ek het dit baie gedoen toe ek nog jong was. En onlangs wat ek in die dag gaan uitgeet iwers of wat ook al by een restaurantje of iets he. En so aan. Andersens as ek saam met familie of een vriendin gaan, dan gaan elkeen hop in by sy eie winkels in en dan kunnen ons mekaar by een sekere plekkie waar ons iets kan eet.
0: Daar sê Marina, baie dankie vir jou boodskap. Oom Herman is in die huis, kom hoor wat sê hy.
2: Etien, goeiemiddag jong. Oom Herman is oor Republiek van Dispatch. Hier by die Mysterious Job. Man, ek het nou nie een pijn om alleen te sit en te eet, of uit te gaan of so nie. Maar, ons gaan eindelijk ook maar nie sikke plekke toe nie. Maar as het nou moet, ek het nie een pijn om alleen te gaan nie. Ja, en as die ouwens nou so op die cellfoon is, dan wonder ek, hoekom? Hoekom praat die perren met mekaar he? Daar jare was aan die TV of cellfoon, het vir die mannen lekker gezel.
0: Daar is hy.
2: Ja.
0: Nou sê, dankie oom Herman, altyd lekker om met jou te gesels. En nog een boodskap wat sê, ja, eet jy nie glad nie op my eie na restaurant nie, ek koop vir my wegneemete, en ek gaat sit liever by die see in my motor, maak my kop daar skoon, want in elke brander is vir my een vraag met die antwoord. So waar, baie dankie vir jou boodskap. Enieke van Charlotte wat sê, nee, ek kan definitief op my eie gaan sit, ek voel hooploos te selfbewus. Maarten sê, ja, eet jy, ek doen het baie jong. Christa sê ek het nog nooit gedoen nie. Chantel sê nie wat, no problem vir my. Hier is nog een boodskap. Elise sê vir my, ek sikkel nog met daai ene. Baie mense is maar selwe, wis het kom by sikke goeikies. Hier is een boodskap van Anita, wat sê ek het al baie dit gedoen, vooral toe ek in die college was, dan sit ek en ek doen sommer my huiswerk. Ek het gewoonlik 2 uur klaargemaak, dan moet ek toe al 5 wacht vir my geleentheid, so ja, meeste daar net koffie gedrink, nou en dan ietsie geëet. Elise, nog een Elise wat vir my sê, ja, ek doen, Pieter sê, ja, ek doen het baie. Linda sê, ja, wat ek hou van op my eie, ek hou van my eie geselskap, en ek kyk die ander mense na hartelis uit. O, ek is ook een van daai, dankie, Linda, ek is ook lief om na mense te kyk, ek weet nie hoe ek het doen nie. Hier is een boodskap van Jenny, kom ons hoor gou wat sê sy.
3: Hi Etienne, good afternoon. Thank you for a wonderful program. I haven't disappeared. Leicester FM is still always the only station that I'm on when the radio is on, but haven't been quite as active as I usually was. With regards to today's topic, I have absolutely no problem sitting by myself, enjoying a cup of coffee, having a piece of cake, lunch, supper, etc. 9 out of 10 times, by the time I leave, I've made friends with the table next to me, the people next to me. Have a great afternoon further. Seninga en baie groete, Jenny Leroux.
0: Daar sê Jenny, dankie, en ek het gewonder, waar is jy daai, dankie, en vir jou boodskap, waardeer jy oprecht bly, het gaan nog goed met jou tyd, so kwart voor, 2 vriende, gaan terug na die muziek toe, ek geef jou Rian Benari.
4: Sy is moeilik, maar sy is mooi, wil nie nou al tou en gooi nie. Ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek, de moeren gaan en waar ek mooi vir haar kon wees wat ek bedoel. Minder moeilik en toe mooier, die rooi wen raak het rooier, die stof is erg, maar sy begin het voel.

Die klanke van Kurt Darren met Hallo My Mikey. Net voor het Jonette Du Plessis met een ware liefde, ware vrienden natuurlijk. En Dodo sê vir ons, meisie, die tyd is 2:30. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die naweek afskop. Ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Die Fuel on Wheels span durf natuurlijk 'n 12-ure fietsryrit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees dis Saterdag die 11de Julie by die Dispatch Stoei Club. Dit skop af om 7:00 met die FOW span. 8:00 kan jy kom saamry teen slegs R2 per ronde.

0: Luister FM. Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
1: Jy gesien, die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Is omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM weer.
3: Kyk wat maak jou weer dinge vir môre Saterdag 20 Junie Aliwal Noord 716 Bishu 922 Kraddock 619 Dispatch 1120 Oos-London 1321 Fort Beaufort 720 Graaf-Reinet 819 Gramstad 822 Jeffreys Bay 1422 Mtata 719 Port Alfred 1321 Port Elizabeth 1221, Port St. John's 1221, Queenstown 419 en uit die nag 1121. Dis jou weerdinge vir môre, Saterdag 20 Junie.

0: Hartseernuus van Jeremy Clarkson, wat gediagnoseer is met kanker, prostaatkanker, wat een bietjie van een demper op dinge sit. The Legend of Vox Machina, is natuurlijk anime, doen baie goed op die oomblik. Baie sport, wat eindelijk op die stroomdienste ook op die oomblik is, Crime 101. Dit was een film geweest, wat nie lang terug by die flieks was nie. Hy staan op die stroomdienste. Ook Greenland 2, Migration. Ek het hom gaan kyk, ek onthou nog op die groot skerm. Ek het geniet, maar ek het eerst nummer 1 gaan kyk, maar nummer 2 wat nou ook op die stroomdienste is. Dragon Striker is een animatie sportreeks, sokker neem ek aan, wat uit is baie sokker dinge, ook dan Doctor on the Edge is een medische romans uit Suid-Korea, as jy hou van die type ding. Avatar is nog steeds daar, The Bear, die laaste in die 5de seisoen daarvan ook. Cape Fear, Sugar van Colin Farrell is een speler, John Sugar, Widow's Bay, gewilde horrorkomedie. Ek het nog steeds hier gekyk, ek het verlede naweek gesê, of verlede vrijdag dat ek wil kyk en ek die kans gehad nie. The Savant is op pad, is een nieuwe drama wat uit is, ook Matchbox the Movie, natuurlijk, dit is nou oor die karretjies en die dinge daarover gebaseer. Hy kom ook na jou klein skerms toe. Dark Matter is een wetenskapfiksie treffer, Snoopy Unleashed, natuurlijk, lekker peanuts vermaak. En dan so groot ding op die oomblik, daar had jy dit, Office Romance, Apex met Charlize, doe nog goed. Gladiator 2, Pedro Pascal, nog steeds jy gekyk nie, hoekom, want ek het die nummer 1 gelaf, en ek is bang, nummer 2 gaan het vir my sleg wees, maar daar had jy dit. Wat kyk ek op die oomblik, Interview with a Vampire is die 3de seisoen, The Vampire Lestat is sy nieuwe naam, maar dit is die ambtelike 3de seisoen van Anne Rice, Interview with a Vampire. Dit geniet ek baie, baie oomlik. Dis wat ek kyk op die oomlik, behalwe nou vir die gewone wrestling wat ek op opvang, want ek is ver achter gewees met jou Smackdown en Raw. Maar die dinge kyk ek op die oomlik. Dan in jou groot skerm toe, Devil Wears Prada 2 nog steeds daar. Mario, kan nie glo, Super Mario Galaxy movies nog steeds daar nie. Michael Jackson's film draai nog steeds. The Sheep Detectives ook nog daar op die groot skerm. Die Star Wars, Mandalorian en Grogu daar in the Grey ook. Ek het hom nog nie gekyk, ek wil Scary Movie. Wil ek ook vang, hy is nog by die groot skerm. Die He-Man film, Masters of the Universe is daar. Obsession, briljant, hy is nog daar. En dan hierdie twee, een van hulle gaan ek morgen kyk. Of Disclosure Day, hy is op die groot skerm, is Steven Spielberg oor Aliens, en dan Toy Story 5, ek sien hy daarna, gaan om in 3D gaan kyk. So een van die twee gaan ek morgen gaan kyk, miskien kan ek een wat ek nie gaan kyk morgen nie, Sondag kyk. Gaan kyk hoe werk my schedule is uit, maar dis wat ek wil doen, die twee. Hulle is nog op die groot skerm. Om die draai, Minions and Monsters, verlede week genoem, en Supergirl, en dit is Millie Alcock wat Supergirl speel, en Jason Momoa, wat die rol van Lobo speel. Jy sal weet wie dit is, Lobo, as jy die comic books ken van die DC Comics. Kom ons luister na die loket print, na die loket klank vir Supergirl.
1: Hey, I was just touching base to see when you think you might be coming back. You know, I'm just worried that you're not going to find your stride here if you keep going off-world all the time, Kara. I'm worried you're not going to find your people.
2: Yeah, well, that's the thing, Clark. I have no people. Home is wherever you are, buddy. As I walk this land, Crypto and I at least had each other. Honestly, I thought we were lucky. But luck almost by definition runs out. What can I do?
3: Brickens carry the antidote on that person. He has 3 days.
2: You cannot give up on me.
3: It's the crime of the Yellow Hills. He murdered my innocent family.
2: Just do what I say. And don't die. This does not look like this is gonna end well for you guys.
4: Stop. You're hurting my head.

0: zijn we dus, niet in een atelier die maakt donder even dag gevoel. Verleden jaar is Rebecca Helen Glow. Nicholas Lui sing City Lucht aan in Eden's Life DN Live. Picnic samen met jullie, Picnic Drive. Kom eens kijken naar vandaag, ze die ding.
1: Ken jij jouw hardstuff? Laat ons hoor.
0: Ja, is dit voor jou hardstuff? Ik kijk voor jou voor een woord in die antwoordboek van de Afrikaanse taal. Een woord wat niet zomaar meer bij gebruikt wordt. Ik geef hem voor jou en jij gebruikt hem in een zin. Stuur mij naar zin in die WhatsApp-lijn. 082-333-667. Vandaag zijn woord voor hardstuff. Bij kort jene, toef. T-O-E-F, toef. Dus vandaag zijn woord voor hardstuff, toef. Gebruik hem in een zin. En stuur hem van mij naar jouw WhatsApp-lijn toe 082-333-667. Dat is vandaag zijn woord van hartstaf. Toef, T-O-E-F. Toef, T-O-E-F. Hij is op je WhatsApp-status. Baie makkelijk, 4 letters. T-O-E-F. Gebruik hem in een sin. Stuur van mij die sin. Moet je niet van mij die betekenis stuur nie. Ek gaan die boodskap van jou ignoreer. Als je niet van mij die betekenis stuur, ek soek een sin waarin jij hem gebruikt. Dit is vandaag zijn woord van hartstaf. Dit is toef, T-O-E-F. Gebruik hem van mij in een sin. En stuur van mij die sin. Ik hier na 082-333-667. Kom, ons gaan naar jou nies toe, niet na die.
1: Twee woorden kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorden soek wat kracht dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister in Nies.
0: Die luister en luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou Nies. In die bulletin, president Cyril Ramaphosa loof die opvoedkundige rol van die Reservebank Museum. En meer as 300 Zimbabweërs soek repatriasie by die landse consulaat in Kaapstad te midde van veiligheidsvrese. President Cyril Ramaphosa het die belangrikheid van die Suid-Afrikaanse Reservebank Museum beklemtoon in die bevordering van finansiële geletterheid en openbare begrip van die ekonomie. Hy het in Pretoria gesê dit sal help om burgers op te voed oor geld, rentekoerse, belasting en die sentrale bankse rol. Ramaphosa het die museum sy toegewijde kinderafdeling en skooluitreikprogram verwelkom en sê groter finansiële kennis sal help om 'n bekwame en selfversekerde nasie te ontwikkel.
3: Governor, I'd like you to help us to enable us as South Africans to reach to a higher level of financial literacy. We want them to understand the budget and what our taxes finally mean and what the interest rates that are set, what they are aimed at doing.
0: Die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Lesetsha Senona, het voor die Madlanga-kommissie getuig die ernstige beweringe teen adjudant-offisier Karel Sander regverdig sy tydelike oorblasing. Senona sê beweringe sluit in sy betrokkenheid by die diefstal van kokaïen uit hawens en die verskaffing van dwelms aan 'n bende. Senona beklemtoon Sander is nie geskors nie en verwerp ook beweringe dat Sander 'n poligraaftoets moes doen oor 'n gesteelde koffiemasjien.
4: I called Colonel Jacobs to come with Warrant Officer Sander. I wrote a letter. I placed him at Supply Chain Manager until the investigation is finalized. The only thing I did is to sign the call-up instruction and say all these members must go for polygraph test because there was no break-in, but things are disappearing.
0: Popcrew het vandag steun uitgespreek vir Kusatu se landwye betogings teen die stygende lewenskoste in verskeie provinsies. Die vakbond sê werkers insluitend die polisie, korrektiewe personeel en verkeersbeamptes sukkel met stygende voedselpryse, vervoer, elektrisiteit en gesondheidsorgkoste. Die vakbond voer aan onveranderde loone en besparingsmaatreëls vererger ekonomiese probleme vir staatsamptenare. Hy doen 'n beroep op dringende regeringsingryping, laer lewenskoste en 'n einde aan beleide wat armoede, ongelykheid en sosiale onbestendigheid vererger. Meer as 300 Zimbabweëse burgers soek skuiling en vrywillige repatriasie by hulle landse konsulaat in Kaapstad voor die versette optrede teen onwettige immigrante die 30ste Junie. News 24 berig gesinne het woensdag aand begin aankom en die getalle het gister toegeneem. Baie sê hulle voel nie meer veilig in hulle gemeenskappe nie, weens toenemende spanning, 'n vrees vir aanvalle en intimidasie. Hulporganisasies het kos, komberse en ander noodsaaklikhede verskaf aan diegene wat buite wag. In jou geldsaak die rand, R16.45 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin is $62,877. Die prys van goud $4,175.71 per fynons en Brent olie $78.76 per vat. Dit is die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Leicester FM.

0: Is Dirk met die dirty 30s? Nee wat, ek kan onthou nie, is te lang terug. Nee, het is nie. Franja, gee my een boers en Rebecca Black met een terrible liekie. Friday, maar hy is so terrible, hy is lekker, ek moes hom speel. Dit is toch een vrijdag, ek vat jou in jou naweek. En tot so net voor 6, Ian is in vanavond vanaf 6 uur af, dan kan jy die lekker saam met Tom op jou vrijdagavond. Hy vat jy soms so in jou vrijdagavond en ek weet soms jy gaan jouself geniet. Vandaag sy woord vir hartstaf is toef, T-O-E-F, toef, T-O-E-F. Gebruik om in een sin, en stuur vir my die sin, dan 082-333-667. Ek soek nie die betekenis nie, ek soek die sin. Rij vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 juni betaal jy R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel en staan een kans om die laaste vrijdag van elke maand groot prijse te wen. Handig nie, die strookie in. Has Petroleum is op maandag tot vrijdag van 6 uur die ochend tot 6 uur die avond en zaterdag 6 uur die ochend tot 12 uur die middag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: Dis wereldbekertyd en daar die klein stem sê, hierdie een is myne.
2: Jy die wedstrijde gekyk, jy die spanne gevolg, wedery is net een kliek weg. Vinnig, makkelijk en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie. Moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelarij sal jou dier kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board geconfiskeer word. Voor jy begin besoek die National Gambling Board's webteiste. Ga na www.ngb.org.za voor je wet. Geniet die spel, ken jou perke. As dit op jou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is een boodskap van die National Gambling Board van Zuid-Afrika.
3: Luister FM, weer.
0: Kijk vir oulaas, jou weer vanmorgen, saterdag 20 juni. Alhoewel Noord 716, Bisou 922. Kradok 6.19, Dispatch 11.20, Oost-London 13.21, Fort Beaufort 7.20, Graaf-Reinet 8.19, Gramstad 8.22, Jeffreys Bay 14.22, Mthatha 7.19, Port Alfred 13.21, Port Elizabeth 12.21, Port St. John's 12.21, Queenstown 4.19, en Uitenhaag 11.21. Dis jou weer, saterdag 20 juni.

Die opgekikkerde ouwes, ons het daar begin met Teens Jordaanse soos beloed die sensatie herverwerkte weergawe. Die Campbells met rooi rok, bokkie Afrikaanse wil danse weergawe daar en Annelie van Rooij nou met ek lewe ook so een titselkie van sensatie wat een nieuwe baaikie daar vir die treffer aangetrek het. Tijd vir ons heel eerste insetsel vir vanavond en dan kom ek by julle versoeke wat hier op die WhatsApp-lijn deerstroom. Deel eerste insetsel is in twee gedeeltes. En dit is die muziek feite waar of onwaar. Waar ek vir jou een feit gee en jylle het een minuut om vir my te laat weet of jylle dink hierdie feit is waar of onwaar. So kom ons kyk wie se muziekkennis is vlijmskerp by vrijdag aand. Die gewilde Afrikaanse sangcompetitie, Supersterre, wat op SABC, ofwel op die SAIK's tweede kanaal uitgesaai was, was op die kassie van 2006 tot 2010. Waar of onwaar? Die gewilde Afrikaanse sangcompetitie Supersterre was van 2006 tot 2010 op die kassie. Waar of onwaar? Wat sê jou muziekkennis vir jou, as ek daai stelling vir jou gee? Sonder om na enige online soek engine te gaan of om vir Tannie Cathy GPT te vraag. ChatGPT, ek kan nie daarvan om ChatGPT, ek sê eerder as Cathy. Dan verstaan niemand nie. Dan weet ek, ek praat daarvan. Maar nou, daar sê Robbie Wessels met hulle duet sê, koop vir jou een bakkie. Was dit net nie so duur was, want ek sê keer enige raai. Die tyd nou, 28 minute net voor 7.

Jij verlaat mij met jouw kijken, jouw woorden en jouw reken. Wat rijk zo'n lente bloeit soms, wat weer naar die bolland komt. En ik plant jou in die namen, ik leid jou nat met zoetwerk. En kijk ik dat je opkomt, en die glam van die morgenzon. En ik bid jou vast.

Eens mijn eerste poikje koffie, mijn laatste sigaret. Is die droom waaraan ik vastklom, als ik niks meer hierover heb. Is mijn storm in augustus, mijn kwaadoense vergifnis. Die engel wat mij oppast,

van een reeks 2001 album Skype Hero. En het voor het arm tas met lappies, een kombers en Elof met Johnny Blow, waar die drie spelfonds daar afgeskop. Die tijd nou 7 minuten net na 7 op luister FM, jou lekker luisterstasie. Julle paar van julle het vir my laat weet, dit is bietjie koud vir julle, so julle het besluit, julle gaan nie uit nie, maar julle luister lekker muziek. En een paar van julle wat sê, julle het julle kachels aan en ek sien daar so die, wat ek gauw kyk, by die rechte boodskap uitkom, die van Merwe sisters sê, hulle is bezig om te bak en brou vir môre se verjaarsdag daar so vir, wel, een gesamentlike verjaarsdag vir Hendrik en vir Christo daar in Jeffreys Bay. Dit lyk of daar hele paar Jeffreys Bay luisteraars ingeskakel is, maar waar kan jy vandaan luister in die luister FM opvangsgebied op die FM frekwensies of as jy online ingeskakel is op jou slim TV, op jou rekenaar, waar kan, hoe kan, ek hoop jylle geniet die klanke en die program saam met my. Danny Smoke met Starig, dan bring ek vir jou weer net jou kort weersamenvatting vir môre.

FM, Wien. Jou weer samenvatting vir môre Saterdag die 20ste Junie 2026. Port Elizabeth, een minimum van 12 op na maximum van 21 graden Celsius. Uit de nage dispatch, een minimum van 11, waaraan geruidelijk opbeweeg daar na maximum van 21 graden Celsius. Jeffreys Baaise wereld, een minimum van 14 op daar na maximum temperatuur van 22 graden Celsius. In jou breer ooskaap, Aliwal Noord 7-16, Bishu 9-22, Kraddock 6-19, Oos-London 13-21, Voortbouw Beaufort 7.20, Graaf-Reinet 8.19, Gramstad 8.22, Mthatha 7.19, Port Alfred 13.21, Portsmouth 12.21 en Queenstown 4 op na maximum van 19 grade Celsius. Dit is jou weer vir môre. Vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens.

Hierdie treffer is altijd een glimlach op mijn gezicht. Diederik van Siemenlaan, Henny Jacobs met Katarina Malher. Alles wordt so gedetailleerd uiteengesit. Die man sing van een ervaring. Niet te min, kom ons gaan verder met ons muziek. Speel hy is Blackie Swart, sê laat hy val waar hy wil.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.

0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Langs boor in my borskas voel ek lyflam.

0: Everybody loves the polka. Most everybody loves the polka.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

Ek was klein, maar die memories nog duidelik daar. Toe ek die eerste keer hoor hoe dit moet klink. Wanneer iemand hulle hart en siel aan iets kan gee en kan rock en roll op klavers wat nog blink.